0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ik ben Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten en daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: kabel, radio, tv en internet. Dit is Het Geluid voor Steenwijkerland.
1: RTV SOS, gouden ouwe.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws weer.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: 104.5.
1: Toen Eri met de folders kwam van winter in Tirol, toen zei ik nee, hoe moet hij met bedrijven, met het beesten? We zijn in 12 jaren nog niet één keer weg geweest. En ik heb nooit geklaagd. Ik vind hier goed in Rode School. Maar Eri had het allemaal geregeld tot en met. En ach, het was een verrassing, hè. Dus ik wou ook niet gaan zeuren. Maar ik dacht wel bij mezelf, er kan wel wat en wat gebeuren. Ik liep er zo te tobben overdag en s'nachts in bed. Hoe moet hij nou met Rosa, zeg ik. En met Annie 2. En Eri zegt, ja, lieve kind, ze kunnen lastig mee. Ze zijn in goede handen. Nou, toen was ik uitgepraat. Maar in de trein naar Oostenrijk kreeg ik het altijd kwijt. En ik wou echt niet klagen, maar ik zat me af te vragen.

daar Oostenrijk was mooi. En het hotel was keurig, hoor. En Erie ging meteen op pad om skis en zo te huren. Maar ik zag al door mensen met de vreselijkste kwetsuren. Ik dacht, het zal wel zo horen. Maar ik begreep er niet waarvoor. We moesten met de stoeltjes lift. Dat was een griezelig ding, weet je. Je moest naar boven, hè. Het was niet te belopen. Ik zwaaide wel naar Erie. Maar ik vond het zo bezopen, zo zinloos als die man daar. Dat rare stoeltje hing. En boven op het weidje, daar had iedereen plezier. En ik werd allemaal treuriger en ik dacht, wat doen we hier? Ik kwam misschien van die bergen, hoor. Zo prachtig als die zijn. Ze sluiten je zo vreselijk in.

Oh, dan was er een excursie. En die hebben wij gedaan. De laatste avond zijn we met zo'n arreslee gaan rijden. Daar werden wij romantisch van. Het was net als vroeger tijden, zo lekker dicht tegen elkaar. Bij het schijnsel van de maan. Maar later in café kreeg we schnapsen of zo wat. En Harry drank er veel te veel, ik kon het zien nog heden. En buiten op de stoep is hij toen vreselijk uitgegleden. En bij de dokter bleek dat hij zijn arm gebroken had. Toen ben ik kwijt geworden, ja, dat was niet mooi van mij. Maar ik was in gedachten bij de beesten, hè. En ik zei, hoe moet dat nou met melken straks? En Harry keek mij aan en zei alleen, nou wordt het tijd dat wij op huis afgaan. En verder bleef hij zwijgen, maar ik dacht bij mijn eigen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer 1 uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
3: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

Mana mana.

glory. Over her you shall be. Yes, you shall be free. I'll end

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
3: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
2: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
0: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
0: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
3: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
2: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
4: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
2: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: we leven, dus bestel er nog één.
1: En hier staan we dan.
2: Happy days, lachen aan mijn enemies. Me making money, raising up my currencies. Claim my top, heb die game op slot. En ze voelen mijn flow en ze vinden mijn hart. Get out my way, dit is new wave, zeg ze bra. De spot is nu hey, de acting naar fake on Instagram.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jailhouse Rock, Elvis Presley. Ja, ik ben nog een weekje even weg geweest, zeg maar, in Duitsstalig Oost-België. Dat is een Duitsstalig gedeelte
1: van... België is echt drietalig, hè?
0: Ja, dat klopt. Maar er is maar slechts maar 1% is Duitsstalig.
1: Ach zo.
0: Dus waar je ook bent, als de winkels dichtgaan in het Duitsstalig gedeelte, hè, op het laatste moment, gaan ze toch Frans spreken. Dan wil je ze eruit hebben. Nee, ja, die kans is groot. Dat heb ik een keer in Eupen meegemaakt. Maar goed, dan niet. Ik was natuurlijk ook, zat ik 20 kilometer van de Luxemburgse grens af. Dus ik denk, nou, ik rook niet. Maar de auto drinkt wel. Dus ik denk, ik laat hem even drinken in Luxemburg. Drink hij toch een stukje goedkoper.
1: Ja.
0: 98 was daar toen 2,02 euro op dat moment.
1: Wat duur.
0: Ja, dat was van Luxemburgse begrip. Was dat dan nog wel best duur. Maar ik heb dan nog, had ik nog 6 liter rest of 8 liter rest, moest ik denken. En ik was daar eigenlijk nog voor mijn zoon voor een bepaald biermerk. Wat hij uit Luxemburg, wat hij leuk en graag drinkt. Dus ik denk, dat neem ik dan mee als souveniertje. Maar ik denk, ook even sigaretten meenemen. Voor Jody. Dus ik bestel een slof. En ik zeg, 20.
1: Nee.
0: En ja, er zitten, zeg maar, van 20 stuks een pakje. Ja. Het, zo, moment, zegt hij. Moment. Komt ze met een doos aan van 20 sloffen.
1: Ja.
0: Heb je die teleurstelling gezien dat ik zei... nee, ik moet eigenlijk al maar 1 slof hebben.
1: Ja.
0: Maar het waren dan pakjes van 50. Dus vandaar dat zeg maar een misverstand ontstond. Smoelwerk stond gelijk zagrijdig. Luxe burgers, dat zijn eigenlijk nou niet bepaald de leukste en vriendelijke mensen.
1: Ik ben ze nog nooit tegengekomen.
0: Het is een bijzonder volk. Het zijn geen Belgen, het zijn geen Fransen. Ja. Het zijn Luxemburgers. Okay. Moet je aan wennen.
1: Okay. Echt?
0: Ja, nee. Ja, sommige...
1: Er zijn niet zoveel van, hè?
0: Dat scheelt, ja. Grand Old Dutch, of zowel op zijn Engels, oftewel het is een groot hertogdom.
1: Ja.
0: Ja. Dus volgens mij was het ook nog eens in bezit van ons.
1: Ja, volgens mij hebben ze daar afstand van gedaan toen. Of zo. Ja, allemaal familie van elkaar.
0: Ja, natuurlijk.
1: Kan jou schelen.
0: Ja, brengt ons op de volgende plaat. Plaat bedoel ik. Ja, ik wou zeggen 1,87 of 1,83 tankt de 95.
1: Oh.
0: Het is van Nederlands begrip vooroorlogse prijs.
1: Ja, in ieder geval voor de Falklandoorlog. Ja.
0: Nou, eens even kijken. We gaan toen Chris Andrews met een Polonaise.
1: Ja.
0: Who wants it concerns. Laat maar.
1: Lekker.

0: Dat je komt van het dak af. Hey! Hey! Hey!
1: Hey!
0: En ja, we gaan nog morgen. Een er komt geluid terug. Ja. Wat, ja. Respons. James Brown van
1: Het is vroeg. Het is vroeg.
0: Ja.
1: Het is, ja.
0: James Brown, I Feel Good. De bolletjestickers nu op de radio met Every Breath You Take.

0: Wild Cherry and play that funky music, ja, 80,
1: en
0: 70.
1: En het was een bagger LP, joh.
0: Ja, jij hebt dat verteld, je hebt die LP ooit eens een keer gekocht.
1: Ja, ja, maar G had hem ook, hè.
0: Oh.
1: En echt, dat was zo een teleurstelling.
0: Zijn we er toch in getrapt?
1: Ja, ja. Zij in Wolfga en ik in Amsterdam.
0: Ja.
1: Het is wat.
0: Ja, ik heb hem nooit gekocht, dus dat scheelt. Ik heb dat hele gesleurde en gezeur niet hoeven aanhoren in ieder geval.
1: Met singeltje had je een hoop geld bespaard.
0: Inderdaad. Ja. Nou, voor alle mensen die op de tegenstijger staan. Tegers. Hier is Curtis Steiger. Ja, I wonder why.

Keizer en Santa Maria hadden hier natuurlijk een grote hit in de Duitsstalige landen. Even kijken hoor. Ja, hondenplons. Ja, het is weer iets, heel iets anders natuurlijk, zo'n item als hondenplons. Dat hebben we nog niet gehad, maar ja, zwembaden die gaan sluiten op de laatste dagen dat ze zeg maar water in hun baden hebben, dan is het tijd dat de honden even mogen zwemmen. Nou, ook dit jaar is het weer zo in het zwembad in dit geval in Zorgvliet aan de Garve 1 is dat. Het park heet Drenteland. En daar kun je dus met je hond naartoe. Kan je lekker zwemmen. Het is op zaterdag 3 oktober. Van 11 tot 4 is dat. En ja, kijk, de prijs. Er zit natuurlijk een prijskaartje aan. Kost €2,50 voor je hond. En goed, dan kan hij toch een paar uurtjes genieten. Als hij dat volhoudt, tenminste, van 11 tot 5. Ik weet niet of hij lost die beide op in het water. Maar goed, in ieder geval een leuk idee natuurlijk. En dat kun je allemaal vinden op Park Drenteland. De Garve 1 in Zorgvliet. En de postcode is 8437 PE. Goed, tot zover. Verder met muziek van ABBA. En hun grootste hit, zeg maar, songfestival hit, Waterloo.

0: Cliff Richard.
1: Ja.
0: De plaat uit...
1: Zong je dat nou tegen een meisje of tegen een jongen?
0: Nou, hij is niet homo, hij is nog hetero. Hij is aseksueel.
1: Non-seksueel.
0: Volgens mij valt hij dan meer op vrouwen nog, volgens mij. Ik zag hem trouwens nog op Wimbledon. Ja, hij is wel oud geworden in zijn gezicht. Dus,
1: maar hij kan wel goed tennissen.
0: Wat zei je? Hoe oud is Cliff eigenlijk? Is hij niet al...
1: Ja, hij is wel in de 80.
0: Ja, dat zeker.
1: Ik ga het even nakijken.
0: Ja, gaat even kijken. U hoort het zo. Ja. En we hebben ook nog de Shirls weggedraaid. Will You Still Love Me Tomorrow?
1: Maar,
0: was alweer een hele tijd geleden. Door met muziek van Michael Jackson.
1: Oké.
0: Leave me alone.
1: Die is dood.

0: Dus koud vuur, dus dat geeft niet, dus we steken hem in de brand. Trouwens, voor de mensen die net geluisterd hebben, Cliff Richard heeft een respectievelijk...
1: Hij is nu al 85, hij wordt 14 oktober wordt hij 86.
0: Oké, Cliff, alvast gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Dit is Steelers Wheel met Kerry Rafferty, die ook niet meer onder ons is.
1: Nee, stuck in the middle with you.

0: Sta ik in de middel met you, Steel as Wheel uit 1973.
1: Ja, lekker.
0: Ik had hem toen. Goed, we gaan naar het internationaal. Ik had hem als single, ja, inderdaad. En ja, zometeen, uuropenertje van Murrayhead.
1: Ja.
0: Tot zo.
1: En we gaan weer op naar het nieuws.
0: Ja.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBW-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Complete.
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: One Night in Bangkok, Murrayhead.
1: Dat is wat, hè?
0: Ja. How he breaking the rules.
1: Hij maakte eigenlijk alleen maar hits met van dat soort, Jesus Christ Superstar.
0: Ja, maar dit was toch even wat anders. Dus,
1: ja, maar het was wel een van musical-achtig iets.
0: We breken the rules trouwens, even, ja. Want we hebben normaal gesproken altijd een plaat uit de jaren 70, waar we mee beginnen in dit programma. Ik heb het formaat zo opgebouwd, maar ja, goed. Ja, het kwam even niet uit met de tijd en er ging iets heel erg verkeerd. Ik wou iets verplaatsen. En plotseling had ik twee dezelfde plaat erin. Ik denk, dan haal ik hem er weer uit. Toen was ik twee allebei de platen weer kwijt of zoiets. Zo werkt
1: ja, dat ging niet helemaal lekker.
0: Dus ik denk, dat kan nog allemaal net op het laatste momentje zonder dat iemand er wat van mist. Maar ja, toen moest ik dus heel snel kiezen en hebben we deze plaat maar ingedaan. Dus vandaar. Ja. Bij
1: en,
0: gebrek
1: en
0: aan.
1: Bijna jaren 70, hè? Het
0: scheelt
1: maar
0: een jaar of zes. Ach, waar hebben we het over? Ja. Als het om mensenleven is, dat. Stijf is. Goed. Welkom op deze donderdag. En god, we zijn nog steeds september. En ja. Op zich, zijn dan de mensen die gaan nog lekker in september op vakantie. Ja. Ik ben er één van.
1: Het is de vierde donderdag van september. Hè?
0: Ja, nou ja, vorige week hebben we al Lendal over ons heen gekregen, de dinsdag. Hè?
1: Ja.
0: Dus er wordt er niet mooier van in Nederland.
1: Nou, ik ga er toch 200% op vooruit, hè, als gepensioneerde.
0: Ik ben zo blij voor jou, joh. Tijd voor Beatles. Wil je Bonnie Be Your Man?
1: Ik ga naar de kroeg.
0: Ja.

0: fluitketel stoom afblazen. Hupsakee, steam en na-na-na-na, hey, kiss him goodbye. Shaken Stevens, dat was eigenlijk, zeg maar, de rock'n'roll moest weer terugkomen op de radio. En ja,
1: Het is niet gelukt.
0: Nou, wel even.
1: Ja, een paar plaatjes.
0: You Drive Me Crazy, okay. Uit 81. De man met de witte schoentjes.

0: zenuwachtig dansje. De cha-cha-cha.
1: Die hebben we al gehad, vroeger.
0: Chini Winnie.
1: Ja.
0: Jawel, Brian Island.
1: Honolulu strandbikini of een...
0: Ja. Leuk om naar te kijken, inderdaad. Die tijd was leuk.
1: Ja, maar dit is mooi.
0: Roxy Music, Avalon.
1: Uit 1982.

scharrel ligt. Freddie Mercury. Don't stop me now. Ja, grappig. Ja, ja, zou het wel bio-neutraal zijn? Ik heb geen idee. Dit zijn de Cover Girls. En ze zongen de titel op.

Bette Midler en The Beast of Burden. Ja, zuurkool maken, wie wil dat nou niet? In dit geval is het even zelfs ook nog roze zuurkool. Dus we gaan nog een stapje verder in de hogere kookkunst, of tenminste in de bewaarkunst, hè, want het is bewaard natuurlijk. Het gaat over het fermenteren van zuurkool, dus zuurkool maken van kool. En lekker gezond eten en lang houdbaar is het thema. Dat is een duurzaamheidscentrum in Assen en dat is aan de Bosrand 2. Daar kun je het vinden. In ieder geval, het is een workshop. Ik zal even kijken voor jou hoe laat dat begint. Nou, het begint om 3 uur en het eindigt om 5 uur. Dat is op woensdag 7 oktober. Nou, de prijs is €5. En voor meer informatie moet je eventjes naar de site van het Duurzaamheidscentrum gaan. Je kunt ook bellen. Dat is even telefoonnummer 059-92. Dan 36-62-00. Dus dat is het telefoonnummer als je wilt even bellen. Dat is aan de Bosrand 2. Dus vlakbij, zeg maar, het entertainmentcentrum, hoe heet dat ook weer in Assen, dat van de Most, weet je wel, met waar altijd die dingen georganiseerd worden. Ik ben even de naam kwijt hoe dat heet. Maar goed, Duurzaamheidscentrum zit aan de Bosrand 2, dus in ieder geval. En dat is 9401 SL Assen. En dat is vlakbij het sportpark, het voetbalvelden en de wielerbaan. Daar moet je zijn, daar moet je parkeren. €5 intree kost, het is van 3 tot 5. En dat is op woensdag 7 oktober. Fermenteren van roze zuurkool. Nou, succes ermee trouwens als je gaat. Les Humphrey Singers komen eraan. To My Father's House.

0: We hebben Bobby V ook al gehad met, Night with a Thousand Eyes. Ja, die zit er altijd even tussendoor. Dat is heel vervelend, luisteraars. Dat was Trini Lopez, die zijn wasmachine terug wou.
1: Ja.
0: Dit is Let the Shore Land.
1: Huh? Ja. Ach, ja. Ach, ja, doe maar, hè.
0: Ja. Het was toch ook al eens een keer een formatie Laat Maar. Het was toch een parodie op Doe Maar.
1: Helemaal mee eens.
0: Goed, één nacht alleen. Nou, dat, wat mij betreft, hij is nu altijd iedere nacht alleen.
1: Ja.

0: Love, you took the words out, ja, right out of my mind.
1: Dat was uit zijn mond.
0: Ja, ja, ja. Goed, we beginnen langzaam, maar daarna gaan we het lekker opbouwen.
1: We zijn een beetje aan het afbouwen.
0: Dat betekent, ja, wij zijn aan het afbouwen, we zijn klaar eigenlijk.
1: Nou, eigenlijk aftakelen.
0: Ja, nou ja, dat is ook in dat een proces wat steeds verder gaat, laten we het zo zeggen. Het begint met een leesbrilletje, daarna krijg je protheses en allerlei extra dingen.
1: Ik heb mijn rollator bovenal staan.
0: Goed, luisteraars. 2 uur lang in KMB Stereo heeft u kunnen luisteren naar Zonder Spijt. Terug in de tijd voor klachten of reactie, mail centraal.
1: Ja. En niet mij.
0: En nee, vooral niet mij. Mij niet bellen.
1: Ik ben niet op Facebook.
0: Eens even kijken. Wat?
1: Jij wel, hè?
0: Ja, ik ben wel op Facebook. Jij bent ook op Facebook.
1: Oké. Okay.
0: Ja, jij zit ook op Smoelenboek.
1: Ja, ik ben incognito.
0: Precies. 2 uurtjes non-stop. En dan is 2 uur gewoon de tijd van Menno Dekker met Dekker Radio. Vervolgens weer 2 uurtjes en dan...
1: Eddy Otte.
0: Met...
1: Muziek, zoals.
0: Mooi.
1: Tot morgen.
0: Ik zeg tot morgen, jij ook al, dus bye.
1: Doei.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten. Terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven. Hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit. Ik stel me aan.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl

zei, ik zie je op het vliegveld. Lachend zei ze, je moet gek zijn. Maar heel stiekem bleef ik hopen.

is het verhaal van een jongeman. Die vele jaren onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht. En door de kortzichtigheid van veel mensen

moment me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

0: Malu.
1: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slops met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

Met een hele drukke dag achter de... Nou ja, ik kan er wel een boel over gaan vertellen, maar laat ik maar niet doen. Dames en heren, welkom bij de show. Ook de mensen in Westerlingwerf. Ja, hallo, terug van weg geweest. Waar even uit. Menno Dekker, bedankt op Radio Centraal. En natuurlijk vanmorgen vroeg op Radio Centraal en op Eerdersblos het geluid van René Wekking samen met Robert Gravenmaker. En René Wekking, je weet het nog nooit. Tenminste, dat hoorde ik in huis. Binnenkort misschien ook. Ik word wakker, hè, je weet niet. Of je gaat slapen, ligt wel. Verder is er een idee in Steenwerkerland. Het is de ijsbaan in Steenwerk. Die wordt nauwelijks meer gebruikt, omdat die lek is. En het is een natuurijsbaan. Dus je kunt hem niet opbouwen zoals dat gebeurt met een betonijsbaan. Dus die wil eigenlijk daar wel weg. En nu is het idee van een van de politieke partijen misschien dat als woonwagenkamp kan worden gebruikt. Ja, want het is vlakbij natuurlijk bij de andere woonwagenkamp. Nou ja, het is een idee, hè. En sommige ideeën zijn best uit. Ik zeg van, nou, denk er eens verder over na. 5:55 op deze 23e dag. Wat is vandaag eigenlijk? Ik ben zo slecht in data. Nee, 24 alweer. Ach, mijn kleinzoon is ja, die is 19. Ja, hij ziet eruit als 16. Maar goed. Maar wel drukke verkeering. Man. Zo, tot zover dan weer een kijkje in het privéleven.

is een meefluitliedje dit. Als je fluit bij je hebt, mag maar. Pak hem en ga fluiten. Dasha en I'm Mad About It. Dankjewel. Oké, dankjewel. Ik druk te hard op de knopjes, dan gaan de knopjes langzaam kapot. Dus. Ik zit in de studio in Steenwijk en gisteren waren we even in de studio van Centraal wat dingen aan bespreken in het kader van de streekomroep die gaat komen. Oh ja, ja. Maar toen zei ik van, ik wil hier... Toen zei ze, nee, want dan ga je de knopjes kapot maken. Nou, valt best mee. Het regent behoorlijk, want ik heb vanmorgen weer even een MLE gegooid omdat het dak nog steeds lekt. Maar het is zo dat ondanks de regen de waterstanden nog altijd extreem laag zijn in Nederland. En daarom is de IJssel tussen Zutphen en Arnhem als inrichtingsverkeer ingesteld. Er zijn allemaal van die borden inrichtingsverkeer, maar dan wel van 3 meter breed, anders ziet de schipper het niet. De vaargeul die nog resteert is te smal om schepen in beide richtingen te laten passeren. Daarom mogen ze vanaf Zutphen naar Arnhem varen. Alleen maar stroomopwaarts. Schepen die vanuit het zuiden de IJssel op willen, die moeten mogelijk 200 kilometer omvaren. Nou, dat kost een boel diesel. Via de Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer kunnen ze alsnog bij het Twentekanaal of Zwolle aankomen. En Rijkswaterstaat heeft al eerder gewaarschuwd deze maand voor zo'n maatregel. Want in sommige bochten mochten de schepen elkaar al niet meer passeren. Omdat de vaargeul niet... Die was wel een vaargeul, maar die was voor één schip. Dus zo hoor je nog eens wat. Hè?

Dit stukje muziek, er zit een hele geschiedenis achter. Hij is ooit opgenomen in de vroegere studio van de lokale omroep Stemmingeland. Om 1:05 s'nachts. Dat is het te horen. Die jongens zijn helemaal los. Nou, ga, gooi het eruit, laat het lopen.

0: lovely when it's sunny.
1: Milk and Sugar. And Let the Sunshine. Niet alleen op Radio Westlos, maar ook bij... Ben even de jingle aan het toekomen.

0: Wat gaan we morgen doen? Morgen is namelijk een zonnige dag.
1: Goedemiddag.
0: De muziek gaat door op RTV Los en op Radio Centraal Noordwolde. Want daar staan de antennes te blazen met Dolly Parton en Baby.

0: Nou, dat was het. Snoopy hoorde je met Time for a Tango. Ze maakten wel leuke muziek vroeger, eigenlijk, vind je niet?
1: Ja.
0: Dames en heren, luisteraars, we gaan eens even kijken hoe het is in de drie provincies waarover de Werven, Schuinensteep, Radio Centraal, RTV Sloss en O3 uitzenden. Dat is in Friesland is het 17 graden en in Drenthe en Overijssel is het 18 graden. Ja, Friesland, hè. Beetje kolder, dit vind ik zo. Friesland, hè. Oké, vanavond en de komende nacht zijn er brede opklaringen, maar er is nauwelijks wind. Doordat de lucht waarin Nederland zich bevindt relatief droog is, is er geen of nauwelijks mist. Wel gaan de temperaturen rap omlaag. Op de koudste plekken in het binnenland kan het tot 2 graden afkoelen. Maar in geval kan het zelfs op diverse plaatsen vorst aan de grond ontstaan. In kustgebieden blijft het wat hoger in temperatuur. Nou, daar zitten wij niet. Dus als je, vergeet niet je buiten hebt staan, haal ze binnen. Vergeet je ze ook niet. Morgen staat er weer in Nederland nog steeds een hoge drukgebied boven. En dat trekt langzaam naar het oosten weg. De wind draait daardoor naar het zuiden en neemt wat toe. De aanvoer komt geleidelijk met warme lucht op gang. De temperaturen stijgen in de middag tot zo'n 20 tot 24 graden. En het blijkt een heerlijke nazomerdag morgen te worden. Er is veel zon, hoog in de atmosfeer komen ook sluierwolken voor, maar daar zit men niet. Zaterdag zijn er wolkenvelden als een zwakke storing vanuit het noordwesten Nederland binnentrekt. En vanuit het zuidoosten en het oosten komt ook de zon nog een hele tijd door. De zwakke tot matige wind gaat draaien naar het noordoosten, u mag meeschrijven. En de temperaturen komen in de middag tussen zo'n 18 graden uit in het noorden en plaatselijk 24 graden. Dus wij zitten zo rond de 20, denk ik. Hey, hier in dat. Even kijken wat het zaterdag wordt. Wat wordt het zaterdag? Ik ben de hele zaterdag. Oh, hier. Ik heb de zondag gelukkig ook. Ik denk, ik ben de zondag kwijt. Je weet nooit. Het is heel vervelend dat je zondag kwijt bent. De rustdag, dus. En dan rust ik ook de hele dag eigenlijk. Zondag, dan is er opnieuw een zuidelijke stroming uit Nederland. En dan bevinden we ons tussen twee hoge drukgebieden boven Oost-Europa en een lage drukgebied op de oceaan. Zondag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Wat een lang bericht. Maandag is er een storing in de buurt en zou het vooral in het westen een regen of een buitje kunnen vallen. Hoe het daarna uitziet, ja, het is wat lichtwisselvallig. Je weet niet. Het kan lekker weer blijven, maar het kan ook zeggen dat je zegt van bah. Hè? Maar officieel zou de temperatuur nu zo rond de 18, 17 graden moeten zijn overdag. En 's avonds nog lager. Dus wat dat betreft mogen wij ons in de handjes knijpen.

0: Sweet About Me. Gabriella Climini zong het. Ja, voor het geval dat je meer wilt schrijven. Gabriella Climini. Sweet About Me. En daarvoor hebben we nog, wat hadden we? Oh ja, Michel Delpech. Terug in de tijd met een Frans plaatje. Pour un fleur. Het was maar een fleur, maar wel lekker. Bernard Brink daarvoor nog met Blondes Wonder. Wie? Blond Wonder. Staat erachter Remix 26. Net of iemand dat... Nou, dat zou ik willen. Niet alleen lokale omroepen staan op een heel ander punt dan... jaar geleden, want vanaf 2028, u weet het misschien, wordt gestreken op de Werven. De lokale omroep voor Westerlingwerf, Oosterlingwerf, Westerlingwerf, Steenwerkerland en Westerveld. Ik was het even kwijt, daar kom ik zitten een bericht te lezen. En, maar niet alleen lokaal, maar ook in de grote omroepen hebben problemen. Want de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen volgend jaar nog een keer moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben in het politieke bestel. Die voorwaarde verdwijnt in het nieuwe mediawet, maar die gaat pas op 1 januari 2029 in, is de bedoeling. De Kamer vindt dat een laatste peiling ook achterwege kan blijven. Dat scheelt ook weer dure ledenwerfacties en reclamespotjes, want de Kamer vindt dat omroepgeld daar niet voor moet worden gebruikt. Nee, het omroepgeld, ook voor lokale omroepen, moet gebruikt worden voor nieuws, informatie en al dat soort dingen. En een klein stukje en cultuur.
1: Dat hoort er ook wel bij.
0: Maar niet te veel muziek. De VVD, CDA en de PRO willen dat de omroepen nu alvast voorsorteren op het nieuwe bestel, waarin de ledenomroepen opgaan in 4 omroephuizen. En de Tweede Kamer gaat morgen... de mediawet behandelen, dus als je denkt van ik wil dat even volgen allemaal, ook wat betreft de lokalo's, dan zou ik zeggen volg de stream van de Tweede Kamer. Iris Lange heeft een gigantisch hit weer met haar plaat van 18 jaar geleden, So Incredible. Het is een TikTok-hit geworden. En die ga je eens horen. Maar eerst even Robbie Williams en Miss Monique. Met een hele splinternieuwe, die is zo nieuw. Ik heb net het plastic gepakt. Beauty in Us. En we gaan even naar de beste zangers 2026 luisteren. En dan gaat Zoe Levy zingen het prachtige Passie. Inderdaad, van Clouseau.

0: misschien. De passie werd bezongen door Sua Levi en Ilse Lange zei zo incredible. En dan nu. De tijd van de week. In Stemmingland is altijd een tijd van de week. En die tijd van de week die gaat nu naar het Kornfest. En het is een festival tussen het mais aan de Oude Kerkweg in Giethoorn. Aankomend weekend, vrijdag de 25e, zaterdag 26 en zondag 27, beleeft het de 7e editie. In de korte tijd dat het festival bestaat is het aantal bezoekers gestegen naar zo'n 1250 man op de avond. En zondag, dat is de familiedag, zijn er nog veel meer. Muziek, optredens van Alice Springs op de vrijdagavond, drukwerk en de Heino's op de zaterdag. En terwijl de mais geoogd wordt, zijn niet met moderne hakslagers, maar met lekker retro oude trekkers, komt de muziek van de Radiators en de Reuger Worst tot zijn recht. En op zondag zijn er allerlei activiteiten voor kinderen. Dat is dus het Kornfest. En het Kornfest werd verrast doordat ze dus de taart van de week kregen. Even kijken, drie organisatoren, die het zijn totaal 18, maar die hebben allemaal een stukje van de taart gekregen. Het mocht niet de voorpret drukken, want ze hebben de taart gekript. Die anderen waren er niet, dus ze hebben oh, we hebben nog een stukje torten. Dus gelijk allemaal appjes over en weer van, doe mij maar even een aardbei. Dat is allemaal het Kornfest. Dit weekend dus aan de Oude Kerkweg in Giethoorn. Nou, tot zover. We gaan er even uit voor het nieuws van de klok van vieren. En na de klok, nou eigenlijk gewoon de klok staat op 4 uur... en daar gaan we gewoon door. Is er nog een uur te beluisteren vanuit Studio Steenwijk? Vanuit Studio Steenwijk? Hij doet het niet, hoor.
1: Is de hits wat je vrolijk?
0: Ho, ho, ho. Deze
1: herfst. Nee. RTV Slos. RTV Slos. Radio
0: Centraal. Nou ja, daar gaan we. Ik geef aan de pillen. Dames en heren luisteraars, Peter Koelewijn. Hij werd vanmorgen wakker, denk ik.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Radio met Herman van Hien is radio zoals alleen radio met Herman van Hien klinken kan.
1: Oh?
0: Met Herman van Hien.
1: Ja, als je het over Herman... Dat kan toch niemand anders? Ja. 5:16, 4:05, RSOS en Radio Centraal. Goedemiddag, als je zojuist inschakelt omdat je vrij bent in de auto zit en denkt, oh, ik moet hem wel aan de zender zetten. Ga zoeken. Zet op search. We gaan even kijken in Oosterlingwerf straks, want daar is het automaatje. ANWB heeft een automaatje. En dat is een organisatie die ervoor zorgt dat mensen die geen auto hebben, door middel van buren en dergelijke die wel een auto hebben, toch op de plek komen waar ze moeten zijn. Daarover straks meer. En wat verder nog ter tafel komt. Je weet maar nooit wat er nog ter tafel komt. Ik heb ook geen idee wat ik vanavond eet eigenlijk.

0: Maar dan ben ik weer voor even naar de koffie en dat liep wat uit eigenlijk. Maar ging allemaal goed. Je hoorde Vanessa Dollinger en die zong over feuerwerk. En ik denk, ik die draai nog even, omdat ik van de week een berichtje had over het feit dat in Westerlingwerf, Westerveld en Oosterlingwerf wel vuurwerk afgestoken mocht worden en niet in de gemeente Steenwijkerland.
1: Nee, daar niet.
0: Ze kunnen niet voor elkaar krijgen. Er zijn heel veel mensen boos nu. Maar... Ja. Je mag nog wel sterretjes afsteken. Ik heb gehoord dat iemand 5000 sterretjes gekocht heeft en die in één keer aansteekt. Je toch een beetje gevoel dat er wat groots gebeurt en zo. Yes.

0: Maar even naar Oosterlingwerf, want ik zei het al, ANWB die heeft een zogenaamd automaatje in het leven geroepen. En dat heeft landelijk gezien 2 miljoen ritten bereikt. En ook in Oosterlingwerf maken de inwoners gebruik van deze dienst. Er zijn sinds start, en dat is het voorjaar van 2022, ruim 4000 ritten gereden. Vrijwilligers die brengen de mensen die minder mobiel zijn met hun eigen auto naar bijvoorbeeld de dokter, de fysio of de familie. En in Oosterlingwerf doen daar 34 chauffeurs aan mee. Er zijn bovendien ruim 2000 sociale contacten geregistreerd. En dat is ook belangrijk, want zo'n contact is toch wel dat je denkt van, dat is lekker. Volgens de coördinator van de ritten, Willy Grijdanus, die zegt dat het laatste cijfer veel zegt over het project. Want achter elke rit zit ook een persoonlijk verhaal. Het contact onderweg is net zo belangrijk als de rit zelf. Mevrouw Wit Koopmans, zij komt uit Oosterwolde, die gebruikt het automaatje al 3 keer. En soms is het naar een specialist die niet bereikbaar is met het openbaar vervoer. En vanaf de bushalte is het dan te ver lopen. Dus vandaar dat zij dan met de vrijwilliger Wieger Bakker meerijdt. Die doet het gemiddeld 1 keer per week. Meestal zijn het korte ritjes, maar een tijdje geleden heeft hij helemaal de rit naar Eindhoven moeten doen. De deelnemer die de auto vraagt, die betaalt achteraf 38 cent per kilometer aan de chauffeur. En in 2025 ging er ruim 1/5 van de ritten naar een sociaal bezoek. En mevrouw Gerdanus hoopt dat er meer mensen het automaatje bellen voor een verjaardag of een familiebezoek. Nou weet ik niet hoe het in Stevige Land zit en in Westerlingwerf en Westerveld helemaal. Zijn we druk mee bezig om daar contacten te leggen. Zo. Maar, je kunt contact wel leggen, maar als niemand oppakt, dan weet je het. Het automaat, ik wist niet dat het was. Ja, ik heb zelf ook wel een auto, die is trouwens ook een automaat, maar even te zeggen. Een soort Pinterpookje, maar dan anders.
1: Hè?
0: Kijk, dat we vroeger nog, dat Pinterpookje, in die dafjes, achteruit. Je kon net zo hard vooruit als achteruit. Daar was niemand blij mee.

0: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Ja.
0: Ik vind het wel lekker.
1: In de kader van de autoritjes, samen in een truck.

Neem ik aan. Dat ging even niet toe. Ik moet zo. Ja, op pick-up ging even uit. Je hoorde Luf en Inni Mini Miney Mo. Dames en heren, luisteraars, aankomende morgenavond vanaf een uur of acht in de studio van Radio Centraal is het weer een drukte van belang. De techneuten lopen wat niet echt gestrest rond, maar lopen gewoon rond. Inge zorgt ervoor dat iedereen weet waar ze naartoe moeten lopen. En Oele zit klaar voor de cijfers, want dan is het weer tijd voor de bingo. Vorige week was er ook bingo. De jackpot die is nog wel steeds aanwezig. En die staat op dit moment op 65 euro. Maar de troostprijs die ging eruit, maar er waren twee bellers met een volle kaart. Morgen heb je weer kans om leuke prijzen te winnen bij de Radio Centraal Bingo. Niet alleen te volgen op Radio Centraal, maar ook bij ons. En er zijn ook kaarten verkrijgbaar hier in Steenwijkstad. Dus als je denkt van, hey, ik wil meedoen. In de Oosterstraat. Is een prima winkel. Niet vergeten natuurlijk ook de mensen van de telefoon. Want die zijn ook druk. Ik ben er één keer bij geweest. Dat ding gaat, die telefoons die gaan continu door. Die moeten ook vervangen worden binnenkort. Waarom zeg ik maar even. Helemaal, je kunt niet meer dan. Morgenavond dus vanaf een uur of acht op RFS Los en op Radio Centraal natuurlijk, waar het al jaren te beluisteren is, de Radio Bingo Show.

vrijheid van de pers. En vrijheid gewoon overal. Freedom hoor je. Raccoon op RTV Zos. En op Centraal Danny Everett. En Albert West met z'n tweetjes Blue Café. En we begonnen met de Flippers. En Weine nicht, kleine Eva. Sorry. Bij het station in Steenwijk, het treinstation, moet de gemeente de fietschaos beter in de hand zien te houden. De loopbrug over de spoor, dat heeft u misschien een tijdje geleden gehoord of zelf al gemerkt, die is tot half oktober afgesloten voor renovatie. En daardoor staan fietsen vaker verkeerd geparkeerd. De gemeente heeft nu extra geld vrijgemaakt voor de handhaving. En de handhavers die hangen labels aan de fietsen die verkeerd staan of te lang staan. Na 4 weken worden die fietsen dan verwijderd. Volgens de gemeente Steenwijkerland is er tijdens de afsluiting voldoende plek in de fietsstalling. Eind augustus waren de dagelijks gemiddeld tussen 160 en de 200 plaatsen vrij. Ja, dit gek. Maar goed, vakantie. Bij het Theater de Meent is bovendien een tijdelijke stalling voor ongeveer 100 fietsen. En daar staan ook wel eens wat fietsen, zie ik, als ik er langs rijd. Toch zijn er nog steeds fietsers die denken van ik zet hem tegen de bouwhekken, ik zet hem tegen de parketmuur of op de geleidestrepen voor de blinden. Door handhaving is trouwens wel zo dat er op dit moment meer ruimte rond de bouwplaats is ontstaan. De gemeente werkt samen met de spoorwegorganisatie voor uitbreiding van de fietsinstalling buiten. En dat gaat parkeerplaatsen kosten aan de tramlaan. Ook wil de gemeente naar schatting 150 tot 200 weesfietsen verwijderen. En weesfietsen zijn, zijn fietsen die dus al heel lang staan. Hè? Dus een beetje verweesde fietsen eigenlijk. Zijn ook wat fiets en zo. De Fietsbond en het buurinitiatief Woldmeente die hadden gevraagd om de renovatie sneller gaan te uitvoeren, omdat het erg lang duurt volgens hun. Maar de gemeente zegt, dat kan niet. Een deel van het werk moet namelijk gebeuren tussen de treinvrije periodes. En die treinvrije periodes die vallen tussen 1:30 en 4:30 s'nachts. Dus dat is niet veel tijd om een heleboel werk te geven, te doen aan de spoorbrug die eroverheen loopt. Vandaar. Dus nog eventjes de fiets op de goede plek zetten. Zo is je nog niet op de geleidestrepen voor de blinden. En het lijkt me ook niet verstandig om hem voor een pakketmuur te zetten. Nee. Stel dat je komt eraan en je denkt, ik pak even een pakketje, er staan er 15 fietsen voor. Nou, dan weet ik wat, dan begin ik met die fietsen. Dus. Het is tijd voor een gouden oude blokje bij dit station. Oh, mijn hele... Dit gaat een ogenblik, hoor. Techniek is... Computers, hè. Doen altijd zij wel wat je niet wilt. Nee. Als ik hem uitzet, gaat hij aan. Dat is zo stom allemaal. Ik zat van de week voor onze tv. Dat is zo'n analoge, digitale, gigantische... ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt aan de achtergrond op tv. En toen zei ik per ongeluk van goedemiddag. Toen zei hij hallo en toen ging hij aan. Dat is zo lullig. Dus ik gelijk, ga uit. Nou, dan krijg je heel veel van die vragen. Vraag niet waarom moet ik uit, ik ben net aan...

0: RTV Sos.
1: Tijd voor de tijdmachine van Radio Centraal en RTV Sos. Dit is Racy and Some Girls. En onderweg Madonna. Donna Summer en MacArthur's Park.

0: Dankjewel, dat was Amar. Daarvoor Donna Summer, My Carter Sparked. Korte uitvoering, ik heb er ook een hier van 12 minuten, maar vond ik wat lang. En Razy begon een stukje gouden ouders met Some Girls.
1: Goedemiddag.
0: Zeg ik, want het is gebeurd. Het is 5 voor 5. We gaan over naar de programmeringen zoals ze zijn op de lokale omroepen. En dat betekent dat bij Steenwijk er continu muziek draait. En hierna, hij staat al klaar. Hij zit al in de start. Nou ja, hij staat op de startblokken. Eddie Otten met muziekservice. Dat komt straks voorbij. Vergeet niet, morgen de bingo. Als je denkt van ik moet nog bingo kaarten. Het kan, ook in Steenwijk. Ze zijn verkrijgbaar in de Oosterstraat. En ik mag niet meer zeggen dat de prima winkelen. Oké, ik zeg het niet meer. Nee. Als zo moet. Mocht je nog een ander programma willen beluisteren van mij, ik kan me niet voorstellen, dan moet je op zaterdagmiddag luisteren, want ik zit tussen 3 en 5 dan op Steenwijk, op RTV Zoals, en dat is nog veel erger dan dit. Dames en heren luisteraars, vergeet niet, Centraal Lokaal is er met sport op de zondag tussen 2 en 5. En morgen is de bingo. En het begint met René Becker en onze Robert. Dat was het wel. Druk de eindtune er maar in.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Learning to Fly hoorde een hitje van Shepherd uit 2020. De gouden terugblik zit eraan te komen. Daarin een plaat van ABBA. Nu eerst Simply Red en Money's Too Tight to Mention.

SOS, een hit uit 75. Vandaag de gouden terugblik, je hoorde uiteraard ABBA. We gaan op naar de hoogtepunten uit het nieuws. Dat gaan we onder andere doen met Ingrid. Die hoor je straks. Maar eerst Elton John en Scarface.

De West for Two. Ja, Ingrid uit 2002. We gaan de NOS Headlines 1 minuut doorschuiven, want we hebben een mooie plaat voor je klaarstaan van Alison Moyet uit 87, Is This Love. En daarna dus de hoogtepunten uit het nieuws. Wat is er vandaag gebeurd in Nederland en verder buiten? Je hoort het zo.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN, Politico en MS Now stappen opnieuw naar de rechter omdat hun verslaggevers ook vandaag het Witte Huis niet in mochten, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump ontzegde hen de toegang omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered uit een martelkamer. Ze werden ontdekt door de politie en de slachtoffers werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie met een Oost-Europese bende. Het weer, vanavond helder en fris. Minimaal vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.

Blijft een mooi nummer, vind ik, van Jacksaw en Sky High. En daarvoor horen we de hoogtepunten. Uiteraard zijn ze er morgen weer op Radio Centraal rond de klok van 17:30.

Favorite Dream. Een nieuw werkje van Alex Warren. Deze is al wat ouder, van ook een oudere meneer inmiddels al. Brian Adams, dat mag ik zeggen. Cloud Number 9.

Ja, we schieten door het programma heen vandaag, want we hebben nog één van Marvin Gaye voor je klaarstaan, en It Takes Two. En dan is het tijd voor de uitbuikplaats, en dan betekent het dat het programma er alweer bijna op zit.

Dutchface, I'm making your mind up. Daarmee is het bijna tijd om afscheid te nemen. Waar het niet dat ik nog één plaat voor je heb klaarstaan... van Santana en Rob Thomas. Hij heet Smooth.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

En terwijl de herfst van 2026 gaat beginnen, is dit op Radio Centraal, op RTV Slos en op internetradio een nieuwe lichtflitsuitzending. Wat zoal in dit uur? Nou, straks als gewoonlijk de Cosmokalender, Lichtflits Agenda met wat dingetjes van Event Surprise. We halen nog eventjes de Alpha-cursussen in Oosterwolde en Steenwijk aan. En we kijken verder wat er ter tafel komt. Het is wel een bijzondere uitzending, want we nemen vanavond in deze uitzending afscheid van Henk Kok als vaste techneut van dit uur. Je merkt vanzelf wat er langskomt vanavond. Wie bijt de spits af? Petra, Beyond Belief, van het gelijknamige album uit 1990.

Je hoorde Atlantis door de Shadows. En dit was de begintune van het voormalige RTV Slotsprogramma Nestor, waarvoor Henk Kok in de jaren 90 en 80 techniek deed naast andere techneuten. En het programma is al ouder dan RTV Slots zelf, want het is overgenomen van een voorloper. Dat was De Roos, een andere omroep. Er is geen grens, is opwekkingslied 425. Van deel 17 met op de nummers 423 tot en met 438. En ik dacht altijd dat dat van Graham Kendrick was. Die heeft het wel opgenomen, maar het is van Edith McNeil en Pauline Michael Hills. Die hebben het geschreven. Er is geen grens.

tijd voor de gospelkalender. Zondag 27 september, New Creation Gospel Choir and Band, 19:30 s'avonds in Stiens. Themadienst Goud in de Hege Stins. Zondag 27 september, en dit is dan een wijziging wat betreft de Voices of Faith. Vorige week zei ik nog dat het om 9:30 een optreden in een leek zou zijn, maar dat is van www.gospelpodium.nl afgehaald. En het blijkt nu een optreden te zijn in Nijega, de Tieke. En het is met het themaprogramma Kom Dichterbij om 10:30 in de ochtend. Ik hoop dat dit dan de juiste informatie is wat betreft Voices of Faith. Zondag 27 september, Peter en Iske Brakels. 19:30 s'avonds in Drachten. Evangelisatiedienst in de Schakel. Ze hebben het programma Reprise in Time. Zondag 27 september, The Living Lord Singers, een koor uit Diever. 7:00 s'avonds in Houlerwijk. En dan nog even kijken naar 27 september. De Lightning Stars is een ander koor. 10:00 op 27 september in de ochtend in Burgen. Medewerking Kerkdienst. Dan gaan we naar 4 oktober. Zondag 4 oktober. Band Signaal. 19:30 ochtends in Garijp. Medewerking Kerkdienst. Woensdag 7 oktober. Peter en Iske Brakels. Reprise in Time. 9:30 in de ochtend in Sneek. Interkerkelijke koffieochtend. De Bron. Medewerking daaraan. Zondag 18 oktober, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Nijega. Het themadienst komt dichterbij. En het is van de hervormde gemeente Opeinde en de Tieke. En het wordt gehouden in de Tieke te Nijega. Zondag 18 oktober, de Young Christian Singers, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Medewerkingdienst Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, de band Resin, 10:00 in de ochtend in Steenwijk. Medewerking Kerkdienst Vrije Zendingsgemeente in Bethel, Gasterslaan. Dat is vlakbij dus voor de Steenwijkenlanders. Zondag 18 oktober, Signaal, 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Oosterlingwerf, verzorging, themadienst in het Anker. Zondag 25 oktober, de Antheus Vocal Group, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, themadienst Child of God. Dan zondag 1 november, New Creation Gospel Choir Band, om 10:00 in de ochtend in Rottevallen, themadienst Goud, voor de protestantse gemeente al daar. Zondag 1 november, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Harkema, medewerking PKN-dienst. En zondag 1 november, Strikta Via, 10:00 in de ochtend in Hollandse Veld, themadienst in de gereformeerde kerk al daar. Begeleiding, samenzang en eigen repertoire.

Je hoorde The Lighters met Zie ik sterren aan de hemel staan van het album The Lighters eerste. The Lighters hebben begin jaren 70 twee LP's uitgebracht. Het is een voormalig groot gospelkoor van toen. Licht werd vervolgd met Six Men's Known the Richer en Trust. Dit is de originele versie uit 1994... die een jaar later op het Flevo Festival te horen was. En in 1994, althans in december, vlak voor kerst, was ook de eerste keer dat Henk Kok neut werd voor Lichtfles.

Afscheid van Henk Kok. Dankbaarheid voor al die jaren. Dat Henk Kok als techneut werk deed. Velen die getuigen waren. Een tijd die RTV Slos niet vergeet. Nestor, hoofd en hart, actueel en sport. Beurtechniek of inval, het werd Henk Kok niet gauw te veel. Altijd opgewekt bovenal. Ramen open, even stil zijn en lichtflits kwamen daar ook bij. Twee keer techneut bij ons was fijn. Totaal 13 jaar van de partij. Van techneuten geen opsomming. Wel grote rol in deze rij. Wat blijft is een herinnering. Toewijding en trouw stemden ons blij. Showmix en Henk in de Morgen, programma's die Henk zelf maakte. In ons geheugen opgeborgen. Het is Henks vakwerk dat ons raakte. Medewerkers Lichtflits van nu en vroeger bedanken Henk Kok. Deze uitzending, het uur u, het afscheid nadert bij het tikken van de klok. Henk draagt het stokje over aan Renier. Lichtflits staat open voor ontwikkeling. Als gast blijft Henk Kok welkom hier. Wij koesteren de mooie herinnering.

Je hoorde Imrich Lobo, want ze was zijn naam volledig, die vorig jaar in januari, als ik het wel heb, helaas ons ontvallen is. Met Lobo's Gospel Show. En het was een hit rond de kerst en de jaarwisseling van 1981-82. En tijdens de coronacrisis, kan ik me herinneren, heeft Henk Kok hem een keer opgezocht, dit nummer. En toen hebben we hem ook gedraaid in dit uur. Licht werd vervolgd met The Museum, een rockband met My Help Comes From The Lord. En het nummer komt uit 2010.

Na René Simons muziekkeuze, tijd voor een oud stuk van Ellie en Rickert uit 1988. Het titelnummer van het album Jarenlang. Aansluitend Second Chapter of Acts met Which Way the Wind Blows. En het is afwachtend waar de geest ons leidt. En dat geldt ook voor dit uur Lichtflits.

Lichtflits agenda. Eventjes op de gospelkalender terugkomend. Alles wat ik noemde is terug te vinden op www.gospelpodium.nl/agenda. www.gospelpodium.nl/agenda. En er staat al een heleboel meer op, ook voor de kersttijd en voor volgend jaar al. Dus kijk gerust als je er de tijd voor hebt. Contactgegevens Events for Christ, www.eventsforchrist.nl. www.eventsforchrist.nl of telefoon 0297-237-172. Ik herhaal, 0297-237-172. Wat doet Events for Christ de komende tijd? Nou, onder andere even kijken wat er allemaal op het programma staat. Sera Noah komt nog op 25 september naar Apeldoorn in gebouw OV5. 24 oktober, de Cent Jaarbeurs in Utrecht. Mosaic Worship heeft een aantal avonden in Sassenheim, Oud-Beijerland, Veenendaal, Surhuis te Veen, Amersfoort, Rijssen, Zwolle en Middelburg. Nou, ik noem Zwolle even de datum. Dat is 30 oktober in de Vrijzenniskerk, want dat is nog vrij dichtbij voor hier. 16 oktober, Reisgenoten in concert in Bergen op Zoom in de schuilplaats. Ralf Vermanen heeft een optreden in Downtown Veenendaal 16 oktober. 17 oktober in Elburg. Zandverhalen staat erbij. 24 oktober in Eerbeek. Boske Eerbeek. En er is ook nog een optreden in Gouda, in de Gouwekerk. Daar heb ik even geen datum bij. Dat komt een andere keer. Oslo Gospel Choir komt op 23 oktober naar Veenendaal. Ook op 24 oktober naar de beide keren in de Basiliek. En de 24e is er voorafgaand een workshop. Nou, en de Young Messiah komen we in de volgende keer op terug. Die komt er ook weer aan, die hele serie. De Open Doorsdag 2026 is al uitverkocht. Maar het is ook via livestream te volgen. Het is in Midden-Nederland Hallen in Barneveld, zaterdag 14 november. Thema Hoe lang nog, o Heer? Het middagprogramma duurt van 1 uur tot 16:45. En het avondprogramma van 7 tot 21:45. In de volgende uitzending hoop ik er ietsje meer over te vertellen. Dan nog even kort de twee Alpha-cursussen in de regio. In Oosterwolde is in de Levensbron op 7 september eentje van start gegaan. De volgende avonden zijn vanaf deze uitzending gerekend. 21 september, 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 26 oktober. En daarna gaat het nog een tijdje door. Wil je meer weten? Bel Liesbeth uit Oosterwolde. 06-15-18-4896. Liesbeth, die in Oosterwolde of regio woont, 06-151-84896. Namens het team Alpha Oosterwolde. Of kijk op info@delevensbron.net. Steenwijk, Steenwijkerland, de Alpha-cursus. Dit is een Jute Alpha. Wijkgebouw de Gagels. En die is op vrijdag 11 september van start gegaan. 18 en 25 september en 2, 9 en 16 oktober zijn de eerstvolgende avonden. Je kunt Marijke Bos bellen als je meer wilt weten. 06-450-8757. Of kijk op jeugdalfasteenwijk@gmail.com. jeugdalfa@gmail.com. Tot zover deze agenda. We gaan weer een greep doen uit al die jaren lichtflits. Van een formatie waar Henk Kok ook al bewondering voor had. Gaandeweg. Waarheid. Van het album Wanneer er niemand is, 1998.

Nagaandeweg met waarheid hoorde je Wonderful Land door The Shadows. En dat was de eindtune van het oudere programma Nestor. Dat in de jaren 80 en 90 op RTV Slos Radio te beluisteren was. Ook nog in de jaren 0. Maar toen had een ander in de stokje weer overgenomen. Henk Kok was volgens mij in de jaren 80 en 90 actief voor dit uur. En nu hoor je de voormalige tune van Hoofd in Hart met Lisbeth de Haas. Beyond Borders, The Toll and Toll. En dan vertel ik je dat deze lichtflitsverzending technisch werd verzorgd door Renier Simons en voor de allerlaatste keer door Henk Kok. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. Iedereen in Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Steenwekkerland, Westerveld, elders in het land, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. En dan gaan we weer vol goede moed verder met nieuwe informatie en kijken wat de toekomst voor dit uur in petto heeft.

0: RTV Klos met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

Dat was een vrolijk begin met Mozart. En het wordt nog vrolijker. Voor de tweede keer lees ik het schitterende boek Don Quixote van Miguel de Cervantes. Een klassieker en dikke pil waar je van blijft genieten. Don Quixote is ook de titel van een gelijknamig ballet met muziek van Ludwig Minkus. Heerlijke muziek. Een fragment daaruit wordt gespeeld door het Elizabethan Trust Melbourne Orchestra onder leiding van Jean-Baptiste Marie.

Balletmuziek van Ludwig Minkus. Vandaag is het 254 jaar geleden dat de Pools-Oostenrijkse componist en violist en dirigent Antonio Casimir Cartalieri werd geboren. Hij genoot aanzien, raakte in de vergetelheid en werd pas aan het einde van de vorige eeuw herontdekt. Cartalieri zou slechts 34 jaar worden. In dat korte leven schreef hij symfonieën, soloconcerten voor onder andere fluit, klarinet en hoorn, kamermuziek, koorwerken, opera's en liturgisch werk. Ik wil u laten genieten van het derde deel uit het fluitconcert in G groot. Soliste is Cornelia Brandkamp.

Begeleid door het Tsjechisch Filharmonisch Kamerorkest speelde Cornelia Brandkamp een deeltje uit het fluitconcert van Antonio Casimir Cartalieri. Verder met virtuose kamermuziek van Ludwig van Beethoven. Het sextet voor twee horens en strijkkwartet wordt nu gespeeld door Otmar Berger en Manfred Klier. Ze worden bijgestaan door leden van het Berliner Philharmonisch Orchester.

Zo klonk een deeltje uit het trompetconcert in S groot van de Tsjechische componist Johann Baptist Georg Neruda. En die leefde van 1708 tot 1780. Zijn composities omvatten symfonieën, instrumentale concerten, sonates, geestelijke werken en een opera. U hoorde Alison Balsam samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. En dit is onmiskenbaar Niccolo Paganini.

Het rondo uit de sonate nummer 4 van Paganini werd gespeeld door Jaap van Zweden viool en Robbie Faverij gitaar. Met Le Nozze de Figaro en Il Barbiere de Siviglia is Don Pasquale van Caetano Donizetti de meest populaire komische opera. Veel luistergenot met het schitterende duet Tornami Adir Che Mami, wat zoveel wil zeggen als kom terug en zeg me dat je van me houdt. Hier zijn Roberto Alagna en Angela Giorgio samen met het orkest van de Royal Opera onder leiding van Richard Armstrong.

en duet uit Don Pasquale van Donizetti. Ik ben een fan van The Earl Kings, een kwartet onder aanvoering van de Amerikaanse bariton en gitarist Brian Benner, die al jaren in Wenen woont. Hij vertaalde en arrangeerde veel liederen van onder meer Franz Schubert, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven en Robert Schumann. Hij wordt bijgestaan door Thomas Toppler, drums en vibrafoon, Gabriel Hofmüller, trompet, tuba en Ivan Turkay, cello. Zo klinkt hun Engelse interpretatie van Sei mir gegrüßt van Schubert.

The Oil Kings. En dat brengt me bij de afsluiter. We gaan op naar het nieuws met de wals De Hydropaten van Jozef Gungel. Gespeeld door de Nürnberger Symfoniker onder leiding van Christian Simonis. Fijn dat u luisterde. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziekpalet bij RTV 1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u, mede namens technicus Anders Senier, een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. Zeven mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: De radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: We wensen u een gezegende dienst toe.

0: Was het maar zo'n feest.
1: Dat hoor ik de laatste tijd vaak mensen zeggen. Was het maar zo'n feest. Maar vandaag is het zo'n feest. De vreugde voert ons naar dit huis. Het wordt feest. We hebben een viering. En om ons goed op die viering te kunnen vormen... zijn we eerst enige ogenblikken stil. Daarna de toewijding. Onze hulp, ons begin... is in de naam van de ene, de eeuwige. Die liefde is en oorsprong en zin van ons bestaan. Boom van stilte en licht en rust. Die ons draagt op zijn hand. Die in ons leeft en met ons is. Alle dagen van ons leven. En vrede zij met ons. En vrede met de wereld die wij mogen bewonen. Amen. Wij zingen lied 195.

0: als thema voor vandaag hebben we gekozen in het Engels. The power of one. De kracht van één. Eén. Kan een geweldige kracht uitstralen. Eén kan het verschil maken. Jezus bidt ergens dat zij allen één mogen zijn. Die ene parel, kent u dat verhaal nog uit de gelijkenis? De koopman die alles en alles opgeeft om die ene parel te kunnen vinden. En ik dacht bij de voorbereiding natuurlijk ook op Psalm 1. Daar gaat het weliswaar over twee wegen. Maar er wordt heel uitdrukkelijk aanbevolen om één weg te kiezen. De goede weg. De weg van rechtvaardigheid en van geloof. En juist niet die andere weg. De weg van de cynici en de spotters. En in Deuteronomium 6 zien we ook alweer zo'n mooi voorbeeld van dat getal 1. Daar staat: de Heer is één. De enige. Heb God lief met heel uw hart. En met uw hele ziel en met uw kracht en met heel uw verstand. En de evangelist zegt, dat is hier vaak gezongen, only one way to heaven and only one prayer away. Wij ontkrachten de waarde van dat getal 1 nog wel eens een keer. In het land der blinden is 1 oog koning, zeggen we spottend. Of we zeggen 1 is geen. Of nou ja, nog eentje dan. Omdat we 1 niet genoeg vinden. Dan maar. Maar 1 is genoeg. One is enough. Over de kracht van het getal 1, daar willen we het vanmorgen met elkaar over hebben. En dan denk je ook aan dat verhaal, weet je dat nog, van 100 man. Spreek slechts 1 woord. En wat voor woord zou u namens Radio Centraal vanmorgen zeggen? Zeg eens dat spontaans. 1 woord is genoeg voor ons.
1: Geluid.
0: Geluid, ook belangrijk dat we elkaar mogen horen, heel fijn. En dat we elkaar ook goed verstaan door het geluid. Hartelijk welkom ook de mensen van Radio Centraal. We bidden eerst ons zondags, het gebed van zondag. Ik mag u voorgaan in gebed. Heer God, die met ons meegaat, waar we ons ook bevinden, om liefde bidden wij. Om liefde en verdraagzaamheid bidden wij, om er te zijn voor de ander, juist als dat zo hard nodig is. Om verdraagzaamheid bidden wij. Voor vluchtelingen en voor andere migranten. Dat zij een veilige plek onder ons zouden kunnen vinden. Om troost bidden wij. Om troost en kracht als verdriet ons raakt. Om moed bidden wij. Dat we niet ontmoedigd zouden raken door alle omstandigheden in deze wereld. Om moed en trouw bidden wij in zware momenten. Om sterkte bidden wij. Om sterkte en geduld als het leven pijn doet. Om uitzicht bidden wij. En om perspectief en licht als het donker wordt om ons heen. En we bidden om overgave en aanvaarding. Als het leven ons misschien stukje bij stukje uit handen wordt genomen. Voor alle ontheemden bidden wij. Het zijn er zoveel. Ze zijn niet meer te tellen. Kyrie eleison. Laat komen, Heer, uw rijk. Voor alle zieken bidden wij. Voor mensen in de verpleeghuizen. Voor hun naasten. En voor de mensen die voor hen zorgen. En voor onze lieve doden. Dat ze bij u mogen wonen. En wij bidden voor onszelf. Voor al die momenten waarop wij onbedoeld en misschien wel ongemerkt een ander tekort hebben gedaan. Wilt u het ons vergeven, Heer. In de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen. Wij zingen nu het aangegeven lied. En dat is lied 3, ja, en de opening van de schriften.

0: Eerste lezing Oude Testament, Psalm 27, versen 4 tot en 14. En de lector is al onderweg.
1: Ik vraag aan de Heer maar één ding. Meer heb ik niet nodig. Ik wil bij hem wonen, elke dag, heel mijn leven. Ik wil bij hem zijn in de tempel. Dan zal ik zien hoe goed hij is. Als het gevaar is, verbergt hij mij in zijn tempel. In zijn huis ben ik veilig. Ik zie vijanden om mij heen, maar ik weet dat ik sterker ben dan zij. Vol vreugde zal ik de Heer danken. Ik zal vrolijk voor hem zingen en offers brengen in de tempel. Heer, ik roep naar u. Luister naar mijn gebed. Wees goed voor mij en geef antwoord. Ik weet dat ik u moet zoeken. Dat doe ik, Heer, want ik wil dicht bij u zijn. Verberg u niet voor mij. Wees niet boos. Stuur mij niet weg. U hebt mij altijd geholpen. Jaag me nu niet weg. Laat me niet alleen, God. U bent mijn redder. U blijft vol liefde voor mij zorgen. Ook als iedereen mij verlaat. Zelfs als mijn vader en moeder mij verlaten. Zeg mij wat ik moet doen, Heer. Wijs mij een veilige weg, want mijn tegenstanders zijn dichtbij. Houd ze bij mij vandaan. Ze vertellen leugens over mij en ze dreigen met geweld. De Heer is goed voor mij, zolang ik leef. Dat weet ik zeker. Iedereen moet op de Heer vertrouwen. Wees daarom sterk en houd moed. Vertrouw op de Heer.
0: Dankjewel. Tot zover. Psalmlezing. En nu zingen we uit dezelfde psalm, komt dat even mooi uit, lied 27, 1, 2 en 7.

0: Lezing in het Nieuwe Testament, naar het Evangelie van Johannes, 14 hoofdstuk 1 tot en met 11. Daarna zingen wij het aangegeven lied 4, 13, 1 tot en met 3.
1: Jezus zei tegen zijn leerlingen: wees niet bang. Vertrouw op God en vertrouw op mij. In het huis van mijn vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik jullie mee en dan zullen jullie bij mij zijn. En jullie weten langs welke weg ik zal gaan. Toen zei Thomas: maar Heer, we weten niet eens waar u naartoe gaat. Hoe kunnen we dan weten langs welke weg u gaat? Jezus zei: ik ben de weg. Bij mij is de waarheid. En bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Ja, jullie kennen hem al, want jullie hebben hem gezien. Filippus zei: Heer, laat ons de Vader zien. Dat is voor ons voldoende. Jezus zei tegen hem: Filippus, ik ben al zo lang bij jullie. Ken je me nou nog steeds niet? Jij zegt: laat ons de Vader zien. Maar als je mij gezien hebt, dan heb je ook de Vader gezien. Want de Vader is in mij en ik hoor bij hem. Dat geloof je toch wel? De dingen die ik tegen jullie zeg, komen niet van mijzelf. Alles wat ik zeg en doe, komt van mijn Vader. Geloof me, de Vader is in mij en ik hoor bij hem. Dat kun je zien aan alle wonderen die de Vader mij laat doen.

nauwelijks geschikte woorden bestaan. In Amsterdam kennen ze dat gevoel heel goed. En dan zingen ze mee luidkeels wat mijn hart niet zeggen kan. Dat zeggen tulpen uit Amsterdam. De taal schiet heel vaak tekort. En daarom zei de pedagoog ooit: één plaat zegt meer dan 1000 woorden. En zelfs dat kun je niet letterlijk nemen. Eén plaat. Ja. Goed om op te merken dat Jezus ook zelf de beperking van onze taal erkent. En hij maakt daarom veelvuldig gebruik van zogenaamde gelijkenissen. En gelijkenis, bedacht ik mij, rijmt toch maar mooi op belijdenis. Ook bijbelschrijvers hebben bij gebrek aan weten moeten terugvallen op dagelijkse huis-, tuin- en keukenwoordjes. Zoals zout en water en licht en wijn en slapen en genezen en herder en vader en blind en ga zo maar door. Probleem daarbij is dat veel van die woordjes tot grote misverstanden aanleiding kunnen geven. Zo is Jezus bijvoorbeeld zelf nooit echt zelf een goede herder geweest. En als Jezus zegt: ik ben het licht der wereld, dat is ook zo voorgelezen daarnet, dan heeft hij natuurlijk niet over een groeilamp. En als wij worden opgeroepen een zout om zout te zijn, dan gaat het niet over keukenzout. En als Jezus op een bruiloft water verandert in wijn, dan gaat het natuurlijk niet over H2O en Chardonnay, zal ik maar zeggen. Maar wel over een tekort dat door geloof kan worden omgezet in een grenzeloze overvloed. En als Jezus over het water loopt, voorbeelden genoeg dus, is dat geen magie, maar dan betekent dat dat hij het water, symbool van chaos en dood, dat hij het water, zo te zeggen, met de voeten treedt en onder de voet loopt. Vreemd vind ik dat. Heel veel mensen haken af bij dat beeld, dat kan toch allemaal niet. En even later zingen ze enthousiast mee dat bekende liedje: wij dansen op de golven. Hoe inconsequent kan het vaak zijn? Ook getallen hebben vaak een belangrijke symbolische betekenis. Zo is het getal 3 veel meer dan het getal dat volgt op 1 en 2. Als het getal 3 wordt genoemd, kun je er gerust van uitgaan dat de hemel in het spel is. Op de eerder genoemde bruiloft verricht Jezus zijn wonder op de derde dag. Dat mag je wellicht zien als een voorafspiegeling van zijn verrijzenis. De derde dag. En voorlopig als laatste voorbeeld: blind in de Bijbel is bijna nooit fysiek blind. Maar wat dan wel? Nou, het gaat vaak om een onwil of een onvermogen te willen inzien wat werkelijk van belang is. En doof is bijna altijd Oost-Indisch doof. Aan die lange reeks van woorden en begrippen die gemakkelijk misverstanden kunnen oproepen, voeg ik daar vandaag een nieuw werkwoord aan toe. En u heeft misschien al begrepen welk woord dat is. Dat is het woord wonen. Ik wil wonen, Psalm 27, bij de Heer. In zijn huis. Dat heeft u zo begrepen. Daar begon we mee. Weet u, laatst heb ik een bijzondere droom gehad. Ik droomde dat ik tijdens een kerkdienst moest voorgaan en dat allemaal kinderen naar voren mochten komen. Heb je dat meegemaakt, Laura? Dan komen de kinderen. En dan vroeg de voorganger aan de kinderen: waar kun je zo al in wonen? Nou, dat was kennelijk een hele simpele vraag, want de antwoorden rolden over elkaar heen. Natuurlijk in een huis of een appartement of in een caravan. Veel mensen hebben daar ervaring mee, of een camper. En een van de kinderen zei: ja, je kan ook wonen in een stal. Die was misschien wel met de kerst bezig, uit een middenstandsgezin, ik weet het niet. En het ging er maar door. Een paleis, zei iemand, een boerderij, een hotel. Maar daarna kwamen er wat meer diepzinnige antwoorden. Een meisje vertelde dat je ook in een heiligdom kunt wonen. Psalm 27. En ze verwees daarbij nota bene naar de open hof in de Kampen, waar die familie Barian nu al bijna anderhalf jaar, of al meer dan dat, onderdak vindt.

We moesten dus denken aan die 27e psalm. Een jongetje van nog maar net 10 jaar zei nog dat zijn opa leeft en woont in zijn herinneringen. Mooi gevonden. Maar het mooiste antwoord kwam wat mij betreft van iemand die opmerkte dat wij ook kunnen wonen in onze naam. Onze naam is het meest eigen van wat wij bezitten. Misschien wel een tweede huid. Het bepaalt zo'n belangrijk gedeelte onze identiteit. Na mijn droom moest ik nog denken aan de scheepsarts en dichter Slauwenhof, J.J. Slauwenhof, die ooit dichtte: alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Nergens anders. Ook mooi trouwens dat jonge kinderen al intuïtief kunnen aanvoelen dat er een verschil bestaat tussen wonen in materiële, in fysieke zin, en wonen dat gekenmerkt wordt door een meer emotionele, mentale betekenis. Dat wens ik u in elk geval toe, dat u dat onderscheid kunt maken tussen de letterlijke en de meer figuurlijke betekenis van al die moeilijke woorden in de Bijbel. Wanneer Johannes in zijn evangelie opmerkt dat het woord onder ons wil wonen, nou dan begrijpt u wel dat het niet gaat om een straat en een kadastraal nummer en zo, maar dan gaat het om het feit dat de eeuwige zich niet verborgen wil houden en dat hij onder ons zich kenbaar wil maken. Het gaat dus om de juiste betekenis van dat ene woord steeds goed te kunnen plaatsen. En in veel gevallen hebben we daarbij een gids of een coach nodig. En u mag zich gelukkig prijzen dat u zo'n goede gids in uw midden heeft. Ik zie haar op afstand zitten. En dan nu naar het voorgelezen gedeelte uit het Nieuwe Testament. Waar Jezus vertelt dat in het huis van zijn vader vele woningen, veel kamers, staat er tegenwoordig, veel kamers voor ons klaarstaan. Ook hier gaat het alweer om een symbolische betekenis. We denken toch niet dat we daar zullen wonen zoals we dat in ons dagelijks leven hier op aarde doen. Dus geen luxe bedden en geen gouden kranen en kleuren tv met afstandsbediening. Laten we toch vooral wat minder menselijk gaan denken over wat ons te wachten staat. Dat brengt mij dan nog bij zo'n woord dat heel snel en vaak heel verkeerd naar mijn idee wordt begrepen. Ik denk aan het woord eeuwig. Dat woord betekent niet zozeer tijdloos of eindeloos. Het haast niet te vatten begrip eeuwig kan volgens mij beter worden aangeduid als in de nabijheid van de eeuwige. Wonen heeft in de Bijbel veel meer te maken met het archaïsche werkwoord verkeren, vertoeven, verwijlen, of beter gezegd verblijven. Present zijn, erbij blijven, in elkaar opgaan. Blijf gij in mij, dan blijf ik in u, zegt Johannes over ergens anders in zijn evangelie. En dan is er nog een derde vorm van wonen te bedenken, en dat is wonen in de zin van thuiskomen. Waar woon je? Waar ga je naartoe? We geloven dat we voorgoed thuiskomen na onze biologische dood. Thuiskomen is wonen bij de eeuwige. De kamers staan klaar. Dat is toch onze uiteindelijke bestemming. Om die reden zou in die vorm van wonen de vurige wens uit te komen waar je nog niet bent, heel goed kunnen typeren als een fundamenteel gevoel van heimwee. Heel bijzonder. Nu is het niet een heimwee naar het verleden, maar een heimwee naar de toekomst. Vechterpijn wordt dat wel genoemd. In het Duits fernwee. Heel mooi gezegd. Dat staat ook in die 84e psalm. Daar hadden we mee kunnen beginnen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom? Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend u ontmoet, die immers zelf leven zijt en leven doet? Het goede nieuws is dat wij nu al mogen thuiskomen. Thuiskomen in de muziek,
in de natuur, in de poëzie, in andere kunsten en zeker ook bij de ander, in de ontmoeting en bij de ander met een hoofdletter. Thuiskomen in de liefde, dat is helemaal afzien van jezelf. En zo kunnen we die eerder genoemde vette pijn alvast van een heel stuk verzachten. En waar willen we maar liever niet thuiskomen? We willen wegblijven bij het gedachtegoed van steeds meer materie en steeds snellere auto's en steeds hoger rendement en steeds meer individualiteit en anonimiteit. Steeds meer AI. We willen ons verre houden van al die hatelijke berichten en fake news op de sociale media. Sociale, zeg ik maar tussen aanhalingstekens. Wegblijven van al die racistische, seksistische en xenofobe vooroordelen en complottheorieën die wel steeds worden uitvergroot, steeds groter moeten worden. Tot slot ook lucht zijn, lijkt mij, op onze eigen verslaving. En dan nog helemaal tot slot even terug naar die voorgelezen psalm 27. Eén ding. Die psalm vind ik zo mooi, omdat hij gebruikt is bij de uitvaart van mijn eigen vader. Eén ding heb ik gevraagd. Te wonen in het huis van de Heer. Eén ding. Wat zouden wij vragen? Vast iets anders dan de psalmist heeft gevraagd. Ik moest denken aan het verhaal van een groen. Er was leerling om hem heen. En hij zou één persoon aanwijzen. En wat die man zou vragen, dat zou hem echt uitkomen. Nog vragen wat je wil. En het gebeurt. En hij wees je wel aan. En al die anderen begonnen zich met hem te bemoeien. Je moet dit vragen. Gezondheid. Een lang leven. Veel vrienden. Een mooie baan. De hoofdprijs in de staatsloterij. En ga zo door. En toen zei de man die was aangewezen, die vroeg aan de groen, kan ik al beginnen? Dat was zijn vraag. Hij had zijn vraag verspeeld. Jammer. Maar de groen moest glimlachen. Hij kreeg nog een kans. Nee, zei de groen, je had maar beter kunnen vragen in Psalm 27, vers 4. Dat ik mag wonen in het huis tot in lengte van dagen. Dat wil zeggen daar waar de kloktijd voorgoed tot de verleden tijd behoort. En is vervangen door de doorlopende bevrijde tijd. Eindelijk thuis. Daar gaat het om. Zoek dus allereerst het Koninkrijk van God. En dat alles ontvangt u bovendien. Dat wij in dat Koninkrijk voor onbepaalde tijd mogen gaan wonen, is zijn. Dat het zo mag zijn. Amen. Wij luisteren.

Weer een dagje wel. Ik moet mijzelf even verbeteren. Ik zei, we luisteren naar het orgel, maar ik had natuurlijk moeten zeggen, we luisteren naar de organist. Prachtige improvisatie. Hij heeft goed geluisterd. Aan het eind, zoek eerst het koninkrijk van de Heer. En al die dingen ontvangt u boven het land. Nog niet zo heel lang geleden, vorige maand geloof ik, heeft Trouw, het was geen wedstrijd, maar een oproep gedaan aan lezers om te noemen, aan te geven wat zij de mooiste kerk van Nederland vinden. Zijn er mensen die Trouw lezen onder me? Ik zie alleen mensen nee schudden. Nou, misschien een idee om het ook eens te gaan doen. Ik doe het zelf ook niet, maar dit is hij. En de mooiste kerk is gebleken volgens de commissie die daarover gaat. Maar nogmaals, het is geen wedstrijd, die schijnt te staan in Scheveningen. Als je in de buurt bent, moet je daar maar eens gaan kijken. Maar Andijk had ook mooi en vier akkers, waar ik van de week zelf nog geweest ben, en Hal, allemaal mooie kerken. Ik heb zelf nog overwogen om op te sturen, onderaan. Want het gaat niet om de architectuur, het gaat om de sfeer. Als je hier binnenkomt, is een sfeer van warmte en hartelijkheid en koffie en gemeenschapszin. Daar gaat het naar mijn idee om. De plaats waar je wilt wonen. Tot in eeuwigheid. Het grote woord. Wij gaan nu zingen 675 vers 1.

zegt van Luus Jacobsen, niet de eeuwigheid, maar eeuwigheidsleven wil hij ons geven met Christus opgestaan. Halleluja. Nu is het moment voor het inzamelen van onze gaven en de doeleinden daarvoor zijn bekendgemaakt.

0: We bidden eerst ons slotgebed. Misschien wilt u opzoeken pagina 1355 uit het liedboek. Dat wil ik graag met elkaar hardop zeggen, in plaats van dit keer het gezamenlijk om te vallen. 1355, een gebed dat is toegeschreven aan Franciscus van Assisi. En het is dit jaar, dat weet ik waarschijnlijk, ik zie ook iemand, ja, kreeg ik het jaar van Assisi. 600 jaar Franciscus van Assisi. We lezen, we zingen het dadelijk en we zeggen het hardop met elkaar. Ik mag u voorgaan in gebed. Heer, we willen u allereerst vragen te zijn met al die mensen die moeten wonen onder erbarmelijke omstandigheden. Omstandigheden die de naam wonen, zoals wij dat vaak gebruiken, niet eens verdienen. Mensen die door de woningnood zelfs in een garage moeten wonen. Of in de open lucht. Voor zwervers. Voor ontheemden. Voor asielzoekers. Voor mensen die letterlijk de weg kwijt zijn. Ontfermd over hen. Maar Heer God, we willen u aan het einde van deze dienst ook oprecht danken dat wij hier in alle vrijheid en zonder enige belemmering bij elkaar mogen komen. En dan beseffen wij maar al te goed dat dit niet vanzelfsprekend is. Ons past de nodige compassie met al degenen die door hun geloof worden vervolgd en soms zelfs gemarteld en in het ergste geval de dood. Wij vragen uw nabijheid. Heer, wij bidden u, leer ons stamelend en prevelend zinnen te vormen om die nabijheid te zeggen. En leer ons dingen te doen vanuit uw geest die in ons woont. Leer ons dan zo vrede te stichten, gerechtigheid te zoeken en weerspannigheid te weerstaan. Heer, het gaat zo tergend langzaam en gebrekkig naar uw vrede. Dat moeten wij ook tegen elkaar zeggen op deze vredeszondag. Wij bidden voor de vrede in uw rijk. Wij bidden u des te meer om leiders die wakker en waakzaam zijn. Mensen die met een visie, een volk, willen aansturen. Aansturen vanuit uw pinkstervuur. Een vleugel van uw geest die onder ons woonachtig wil zijn. Berg deze wereld opnieuw in de vrucht van uw inspiratie. Dat die geest ons mag blijven aanspreken en aanmoedigen. Dank u, Heer, dat wij steeds opnieuw op uw woord, op dat ene bevrijdende woord, dat wij ons daarop vrijer mogen richten en er helemaal op mogen vertrouwen. Vanuit dat ene woord, vanuit die ene troost en vanuit die ene belofte willen wij nu in alle rust en in alle stilte van deze eeuwenoude ruimte aan u voorleggen wat ons persoonlijk op het hart ligt. Onze moeite, ons verdriet, onze onzekerheid, maar ook zeker onze dank voor alles wat wij de afgelopen tijd uit uw vaderlijke hand mochten ontvangen. Bidden wij nu samen en hardop het gebed dat Franciscus van Assisi ons heeft nagelaten. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mijn liefde brengen waar haat is. Laat mijn vergeving brengen waar schuld is. Laat mijn eenheid brengen waar tweedracht is. Laat mijn waarheid brengen waar dwaling is. Laat mijn geloof brengen waar twijfel is. Laat mijn hoop brengen waar wanhoop is. Laat mijn licht brengen waar duister is. Laat mijn vreugde brengen waar verdriet is. Heer, laat
1: verliefd word, maar dat ik begrijp. Niet dat ik verliefd word, maar dat ik lief heb. Want wie geeft, ontvangt. Wie zichzelf vergeeft, vindt. Wie vergeeft, zal vergeving ontvangen. En wie sterft, zal bewaken tot het eeuwige leven. Amen. Wij zingen zo mogelijk staande ons slotlied 247, 1, 2 en 4.

0: Wij bidden tot een zegen. Dat doen we vandaag met woorden van André Schoofaard. Aansluitend zingen wij zoals hier gebruikt wordt, 4, 16, 1 en 4. Dat je de weg mag gaan die jou goed doet.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
3: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
5: Het is Piet. En de presentatie is in handen van Fokje. Het eerste lied vanavond is: Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Het volgende lied is Zoek eerst het Koninkrijk van God. Gezongen door het christelijk gemengde zangvereniging De Lofstem uit Oosterbeek en Renate Heemskerk.

Ik lees nu een Keltische zegenbede voor. Levensavond. Het zij je vergund in je levensavond te oogsten wat je hebt gezaaid. Dat velen mogen putten uit de wijsheid waarin je bent gegroeid. Dat je ouderdom je niet bedrukt met angst en zorgen, maar een voorproef is van de eeuwige vrijheid die op je wacht. We gaan verder met het gospelkoor Spirit uit Assen met Wat de toekomst brengen mogen.

Voordat ik afsluit, wil ik u eerst nog even attenderen dat er aanstaande vrijdagavond een zangdienst is in de PKN-kerk van gemeente Lindestreek aan de Hoofdstraat Oost 57 in Noordwolde. In deze dienst, georganiseerd door Kerk Noordwolde en PKN gemeente Lindestreek, komt Jan de Boer uit Urk spreken. En er is medewerking van diverse muzikanten uit Urk. In deze zangdienst mag u ook zelf liederen aandragen. De aanvang is 19:30. Allen van harte welkom. Deze dienst is ook te volgen via Kerkdienst Gemist, gemeente Lindestreek. Wij hopen dat u vanavond met plezier hebt geluisterd en misschien wel mee heeft gezongen. Aanstaande donderdag is de herhaling, om 20:00 de kerkdienst en aansluitend de korenschuur. Technicus Piet en presentatrice Foxje wensen u een gezegende week toe. En we sluiten af met: wij zingen een loflied voor hem die ons door de nacht zal bewaren. Want licht zal er zijn waar zijn stem het lied zingt van hemel en aarde. Wim Pols gaat nu zingen: U wil ik prijzen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.
1: Het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.
2: Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed.
2: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
3: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een...
2: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel.